0: your pine cone Mercedes.
1: Joanna Newsom speelde tijdens haar sessie Sadie. Een nummer dat ook te vinden is op haar debuut-cd The Milk-Eyed Mander.